vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.
1: Get out there.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Hey, tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Amerika.
3: You're 100% right, Chris. Time release the fresh.

0: Tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: top 3. We
1: maken tegenwoordig ook overal remixen van, hè? Ja, als je dit hoort.
2: Rotterdam, de muziek van de stad.
3: Tom's Lunch Break. Je lunch is nooit meer hetzelfde.
2: Radio Amerika.
4: Take it or leave it. Baby, take it or leave it. But I know you won't leave it.

watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound.

0: in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïense eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden.

0: Radio Amerika.
1: Wij weten waarom jij luistert.
0: Omdat wij weten wat jij wilt.
1: Dit is Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna $1,8 miljard voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodriguez aangekondigd. Onder hen zijn ouderen, minderjarigen en gevangenen met gezondheidsproblemen. Ook oud-agenten die vastzaten sinds de staatsgreep in 2002 komen vrij. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden er sinds januari al bijna 800 gevangenen zijn vrijgelaten. Critici vinden wel dat de amnestieregeling in Venezuela tot nu toe te weinig oplevert. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het dode dier ligt voor de kust in het Kattegat, er komen veel toeristen op af en het karkas is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu. De bultrug strandde een aantal keren in de Oostzee en er werd met particuliere middelen een dure reddingsoperatie opgetuigd. Die mocht niet baten. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden en waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere

0: Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op 30.000 euro, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging, vooral rond Amsterdam en in het midden van het land. Bij Amsterdam is de A10 dicht, A10 Noord bij Landsmeer. Je kunt het beste omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En er is vanochtend vroeg al een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een half uur.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De ochtendspit verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan in het midden van het land. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht veroorzaakt slecht wegdek bij knooppunt Everdingen, file van 9 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandmulde en Hoevelaak een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Er is een vrachtwagen tegen een afzetting aangereden. Die moet worden gerepareerd en dat gaat waarschijnlijk tot 2 uur duren. In de tussentijd kun je omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan €5.000 krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna €160.000 opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op €30.000, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Wij voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Utrecht en in Noord-Brabant. De volgende wegen sta je het langst in de file. Op de A2 is dat van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. De A6 van Muiden naar Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A10 is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Vanaf Durgerdam is de vertraging richting Utrecht ongeveer 20 minuten. Bij knooppunt Amstel zijn ook twee rijstroken dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandministers zouden hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Ook in Oostenrijk worden 2 mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoek

0: zoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo is de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nog altijd fors. Tussen de knooppunten Del en Everdingen een half uur oponthoud. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. Op de A6 Muiden-Lelystad gebeurde een ernstig ongeluk, waardoor de weg dicht is tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op daardoor ook een hele lange file van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad en Almere Oostvaarders, 3 kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken ook ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog veel vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Blaricum 20 minuten door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen is het wegdek er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging ongeveer 20 minuten. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad is de weg helemaal dicht door een ernstig ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op de A6, daardoor ook een lange file tussen Lelystad en Almere. Daar ook 25 minuten vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken een half uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Dat zei de hoogste NAVO-commandant in Europa, Grinkowitz, na overleg.

0: in Brussel. De VS blijven wel de zogenaamde nucleaire paraplu voor NAVO-landen leveren. De alliantie blijft volgens de Amerikanen wel bestaan, maar de Europese landen moeten meer gaan doen voor hun eigen verdediging. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandministers zouden hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio-nieuws.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Blaricum 6 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen nog 1 kwartier vertraging door slecht wegdek. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er staat een vrachtwagen met pech op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maarhezen. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je 1 kwartier. De A6 Muiden-Lelystad is dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken ruim 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.

0: toekomst. En ik.
1: En weet je eigenlijk wie Bill van Dijk is? Ja, natuurlijk. Een hele goede morgen. Je luistert naar Op de Koffie met Rinus. Kijk, Bill van Dijk die heeft vroeger bij het eerste jinglepakket van Radio Amerika deze jingles gemaakt. Radio Amerika. Dat is dus Bill van Dijk. Ja. Lekker toch? Ja, dat zijn de hele oude dingetjes hoor, die nog ergens hier hebben slingeren op het systeem. Sting en this cowboy song.

This Cowboy Song van Sting. Ja, we gaan eens eventjes naar een mooi plaatje van Kensington. En dat heet Living Ford.

Kensington Living For. Ja, vroeger was ik in het begin dat Kensington pas bestond, was ik wel een klein beetje fan van hem, maar de laatste tijd, ja, die muziek, ik vind het lekkere muziek, maar ik ben er geen liefhebber van. Hier is King Gaddy. Do you remember?

Een nummertje uit begin jaren 70, zeg maar 1973, stond dit nummer van Kinkade in de tipperaar. Hoger kwam hij niet. Deze wel van Screech Politi. The World Girl, Fresh and Blood. Ranking in.

Ja, nee, zoals je zo'n nummer maakt, en vooral als Rihanna zijnde, gaat het een klein beetje over de liefde en over verdriet. Unfaithful. Nou, laten we de draad maar eventjes oppakken. Dat doen we met dit nummer van M People. And Move On Up.

And people. En move. En up. Gaan we lekker door in het midden gaan we houden. Dat kan er wel even tussendoor. Rosetta.

0: de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Altijd en overal. De beste muziek. Op jouw Radio Amerika.
2: We'll dedicate this one to number one.

Ja, een lekker nummertje. The Yellow Man en Strong. Me Strong. Zullen we eens eventjes kijken? Ja, ja, lekker. Even een beetje lekker meezingen. Met onze Tino Martin. Jong en dom. Dat zijn we allemaal geweest.

Jong en Dom. Dat was Tino Martin. Even een beetje lekkere tropical muziek. Een klein beetje maar. Van Tatjana. En die hebben het over de Calendar Girl. Ja, dat heb zij ook opgestaan. Dat weet ik nog heel goed. En in er nog een ander blad. Maar daar ga ik verder niet over. Even lekker luisteren.

0: de Calendar Girl van Tatjana Simic. De Harry's. En Diggy Lou, Diggy Lee. Ja, dat is een nummertje van het Eurosongfestival.
1: Ik

Carol Emeralds and a Night Like This. En dit is een oude show weer van David Garrick. Wel een hele lekkere dit. Eentje die nog beide kanalen hoort, hoor maar.

steek gelaten. Ja, en dan ga je solo verder natuurlijk. Oké, we gaan even de laatste draaien voor vandaag. Want ja, in dit koffieuurtje dan althans. We gaan zo nog even verder met een uurtje tussen koffie en lunch. Will Smith, The Man in Black. En wie heeft die film niet gezien? Nou, ik heb hem één keer gezien, maar ja, ik ben niet zo'n dolle liefhebber.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het asielzoekerscentrum Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer kan worden gegarandeerd. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. De prijs voor benzine steeg met meer dan 20% en die van diesel bijna 50%. Voedingsmiddelen, drank en tabak werden 1,5% duurder en kleding steeg maar 0,5%. De inflatie loopt vooral op door het conflict in het Midden-Oosten. Op station Rotterdam CS hebben vandaag de eerste NS-medewerkers een wapenstok gekregen. Later in het jaar gaan ook de stations Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch meedoen aan de proef om de veiligheid voor handhavers van de Nederlandse spoorwegen te vergroten. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is het helaas een noodzakelijke stap omdat de agressie tegen NS-medewerkers toeneemt. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdwenen.

0: verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Ja, die man die mag wel blij zijn met een vrouw zoals haar. Crazy in love, hoor je. Aan het begin van tussen koffie en lunch. Maar we hebben nog meer.

Slow Hands van de Pointer Sisters. Ja, en het is een lekker rustig nummertje. En ik wou het eigenlijk wel een heel klein beetje ook in de rustige stijl houden. Wat dacht je van deze? Gloria Estefan. Live for loving.

En wat was dit toch in destijds een mooie vrouw, mag ik wel zeggen. Gloria Estefan. En Live for Loving You. Ja, nadat ze het, het ongeluk had gehad, ja, even een feestlichtje nemen en alles kwam weer op zijn pootjes terecht. Dus ze blijft echt, in mijn ogen, wel een mooie vrouw. Ik weet niet hoe ze er nu uitziet. Ik heb ze nog nooit in het echt ontmoet. Barry McGuire. Eve.

1965, het begin van de Veronica Top 40. En dat weet iedereen. Sam Fender en Olivia Dean.

Sam Fender en Olivia Dean. Rain me in. Ja, hoor mij. We zijn al aan het einde van het nummer. Het heeft wel lang geduurd trouwens. En dit is een nummertje voor alle verliefden. Circus Kussens en Verliefd.

0: lief. Tot over mijn oren. Zekers kussens.
1: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Nina Simone. Ain't gotta know, I got a life. En zo ziet de zelfzing, hij heeft dus helemaal niets. Nou, dat lijkt me zeker. Hij heeft een huis en een auto. Maar goed, dat had hij nog niet opgenoemd. Chris Cross Amsterdam, man Tabita. En natuurlijk Busy, hij is van mij.

steeds geen keuze kunnen maken tussen Maan of Tabitha. Nou, dan blijft Kris Kross alleen nog maar over. En dat was de titel. Lekker door met Company B. Fascinated.

Company B. En Fascinated. Een heerlijk nummertje. Ja, het is eigenlijk een beetje een nummertje voor in het wiet. Vind ik dan. Maar ja, je kan hem altijd draaien natuurlijk. Daarom ook in Tussen Koffie en Lunch. Pet Shop Boys. It's a Sin. Twaalf minuutjes over 11:30.

Pet Shop Boys. It's a Sin. En wat heeft deze groep toch een hoop mooie muziek gemaakt. Ja, en Billy's Ren. Ja, die kan daar niet... Nee, hij kan het niet helpen. I can't help.

Green Tweed van Duran Duran. Even terug naar het weekendgeluid. En dan doen we met een lekker nummertje van Darium. Hier is Silence.

0: Dit geeft toch een heel lekker, fijn en mooi weekendgevoel. Het is nog maar 2 dagen, 2,5 dag. Ja, dan is het alweer weekend dan. Ja, dan gaat iedereen natuurlijk weer lekker stappen. Of gewoon even naar de gezelligheid. Ik heb niet veel tijd meer, dus het doet mij even zo. In elk geval, dit was weer tussen koffie en lunch. We zijn er uiteraard morgen weer met, gewoon op de koffie. Gaan we weer lekker met z'n allen een bakje koffie drinken. Bij mij is het meestal cappuccino of espresso. Of gewoon een bak koffie vind ik ook wel lekker. Met een lekkere koek erbij uiteraard. Ik denk dat ik dit keer maar eens een keer een overflapje neem. Ik wens iedereen in ieder geval een hele mooie dag vandaag. Al laat het weer niet altijd doen, maar... In elk geval... Hierna nog een aantal DJ's die een leuk programma voor je hebben. En dan is het alweer sluitingstijd voor ons. En gaat de non-stop erin. Dat wil dus zeggen, geen DJ's om te praten. Maar goed, hey, graag tot morgen.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Bij jeugd- en zedenzaken wordt de norm al sinds 2019 niet gehaald. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vandaag is het verantwoordingsdag. De Rekenkamer laat op deze dag weten of de ministeries aan de gestelde eisen voldoen. Volgens de Rekenkamer doen de ministeries over het algemeen weinig met de kritiek. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. Volgens de defensieminister vloog een drone richting een voorstad ten zuidwesten van Vilnius. De drone werd achtervolgd door gevechtsvliegtuigen van de NAVO. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Gisteren haalde een NAVO-toestel een drone neer die door het luchtruim van Estland vloog. Volgens Oekraïne saboteert Rusland drones die vanuit Oekraïne worden aangestuurd en daardoor elders terechtkomen. Op de Malediven zijn de laatste 2 lichamen van de 5 Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. Het gaat om 4 onderzoekers uit Genua en een duikinstructeur. De autoriteiten onderzoeken wat er met hen is gebeurd. Op de Malediven mogen toeristen niet dieper dan 30 meter duiken. De lichamen werden op zo'n 60 meter diepte gevonden. Tijdens de zoektocht naar de Italianen kwam ook een duiker uit de Malediven om het leven. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer gegarandeerd kan worden. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6.

0: Amerika.
1: Dit was het Radio Nieuws.
0: ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Weert en Kelpen-Oler 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Komt er een ongeluk? De A6 Muiden-Lelystad die is dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Nut Centrum is de vertraging 20 minuten ook door een ongeluk. En daar is ook de rechterrijstrook dicht.
3: En dan nu, Tom Jacobs.
4: Jouw smaak, jouw radio Amerika.
3: Je zingt ze allemaal mee. Yeah.

0: gehoorde echo's uit het verleden. Platen die je vergeten was. Met een hoog Oya-gehalte. Je hoort ze en je denkt bij jezelf: oh ja, ja, die hadden we ook nog. Dus we pakken straks weer lekker een jaartje erbij, jongens. Hey. Debbie Harry. Iconische frontvrouw van Blondie. Die in. In dit jaar solo een flinke hit scoorde met Friends Kisses in the USA. Dit nummer is pure Debbie, speels en een tikkeltje ondeugend. En heerlijk poppy. Ze schreef het samen met niemand minder dan Michael DeBarris. Het werd een grote hit in Europa. Opvallend genoeg zelfs groter dan in Amerika. Nou, kun je nagaan. Hey, Friends Kisses in the USA gaat over romantiek met een knipoog. Europese flair, Amerikaanse bravoure en natuurlijk, ja, die typische Debbie Harry cool eroverheen. De videoclip net zo kleurrijk en over de top als de jaren 80 zelf. Een leuk weetje is, hoewel Debbie vooral bekend staat als New Wave en Punk Queen, liet ze toen met dit nummer eigenlijk zien dat ze ook moeiteloos pure pop kon maken. Zonder haar attitude te verliezen. Dus, hey. Goed, je weet dat we terug gaan naar de jaren 80. Vandaag. Maar ja. Welk jaar gaat dat worden?
1: Je lunch is nooit meer hetzelfde.

Velen nog op het netvlies staat gebrand. Een jaar van grote dromen, maar ook van harde realiteit. We gaan terug naar het jaar 1986. Een uur lang en we beginnen met Elder Barge met Who's Johnny?

plaat. Heerlijk, John Farnham. You're the Voice. Daarvoor hadden we nog Elder Bars. En hoe is Johnny? Goedemiddag. Radio Amerika Rotterdam. Toons lunchbreak tot aan de klok van 1 uur. Met de echo's uit het verleden vandaan. En de tijdmachine heeft ons gebracht naar het jaar 1986. En dan gaan we dit hele uur gaan we dat behandelen. 1986. Ja, het werd ook een jaar waarin de wereld even toch wel echt de adem inhield. Op 26 april, diep in de nacht, gaat het gruwelijk mis in de kerncentrale van Tsjernobyl. Een explosie. Een reactor opengebroken. En radioactiviteit die zich onzichtbaar over Europa verspreidt. Ook hier in Nederland. Moeders en vaders die hun kinderen binnenhouden. Boeren die melk weggooien. En ineens staat straling bovenaan het journaal. Trieste bedoeling. Ze hebben destijds een doom gebouwd over die centrale heen in Tsjernobyl. Maar ja, die schijnt te lekken tegenwoordig. Die schijnt te lekken. Dus dat komt toch wel weer straling vrij. Maar dat schijnt zo minimaal te zijn dat, ja, het schijnt toch eigenlijk niet echt noemenswaardig te zijn. Zeggen ze. Maar ja, wat ze zeggen, of dat waar is, dat is een tweede natuurlijk. Veel Nederlanders die hoorden pas dagen later eigenlijk hoe ernstig het was. De Sovjet-Unie hield het nieuws bewust heel klein. En zijn we eigenlijk iets anders dan ze verwacht? Nou, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Als je het eten bent, eet smakelijk. Ja. De lunchbreektafel is vooruitgeschoven en je bent van harte welkom. Kom lekker zitten, gezellig. Luister mee met de muziek uit die mooie tijd, 1986. Toen hadden we ook Nick Kamen en Each Time.

0: plaat uit 1986 uiteraard. Stan Ridgway, Camouflage. Lekker, hè? Ja, het is goed, joh. Goed jaar, 1986. Ook qua gebeurtenissen, ja. Zitten toch wat mindere dingen bij. Laten we het eens hebben over de zorg. Hoe was de zorg? Zoals met de huisartsen in 1986. Wel, de huisarts, dat was echt de spil van de zorg. Ja, zonder verwijzing kwam je bijna nergens bij een specialist. Vrijwel iedereen had een vaste huisarts. Vaak al jaren, soms hele gezinnen, generaties lang. Persoonlijk contact stond centraal. De huisarts die kende je situatie, je werk en het gezin. Huisbezoeken die waren heel normaal. Ja, vooral bij ouderen, zieken en kraamvrouwen. Ja, daar kwam de huisarts gewoon even langs. En de praktijken die waren kleiner dan tegenwoordig. Vaak één huisarts, soms met een assistente, maar zonder grote teams. Dan zou je denken van waarvoor ga je het hebben over de zorg over 1986? Nou, ik wou een klein verschilletje maken. Mijn vrouw Helene, die had vorige eventjes de dokter nodig. Niks ernstigs, gewoon ze had de dokter nodig. Ze moest wat vragen en ze moet een afspraak maken. En dan ga je de dokter bellen. Nou, ik denk dit wil ik toch opnemen. Dit wil ik toch met de luisteraar delen. Om eens te kijken van hoe dat nou precies ging.
1: Belt u voor een spoedgeval? Kies 1. Belt u voor het afzeggen van uw afspraak bij de huisartsenpraktijk? Kies 2. Belt u voor een herhaalrecept? Kies 3. Belt u voor een onderzoeksuitslag? Kies 4. Belt u voor het maken of verzetten van een afspraak? Of heeft u andere vragen voor de doktersassistent? Kies 5.
0: Nou, die dus.
1: Dit gesprek kan worden opgenomen voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden.
0: Hartstikke goed.
1: U belt voor het maken van een afspraak of u wilt de doktersassistent spreken. Kies 1 als u wilt dat wij u terugbellen.
0: Nou,
1: u hoort dan meteen
0: niet.
1: Wanneer de doktersassistent u terugbelt. Maakt u geen keuze, dan komt u in de wachtrij voor de dokterassistent terecht. Alle terugbelmogelijkheden en wachtrijplekken aan de telefoon zijn op dit moment bezet. Probeert u het na 1:30 nogmaals.
0: Nou, dat deed je toch bij jezelf van, krijg nou wat. Nou, toen dacht ik bij mezelf van, nou weet je, ik bel nog een keertje terug. En ik druk op de 1, dan krijg ik te horen wanneer ik wel teruggebeld kan worden. Wel, dit.
1: Kies 1 als u wilt dat wij u terugbellen. Alle terugbelmogelijkheden en wachtrijplekken aan de telefoon zijn op dit moment bezet. Probeert u het na 1:30 nogmaals. Heeft u een vraag die niet kan wachten tot na 1:30, bel dan nogmaals en toets 1 voor spoed. Let op, doe dit alleen in verband met een dringende situatie die niet kan wachten.
0: Nou ja. Goed, dat is dus de zorg tegenwoordig, hè. Je hebt een dokter nodig, afspraak maken. Maar ja, gaat niet.

Nee, het hebben allemaal verschillende kleuren hier al, die euro's. Maar ook nog die Outfield en Your Love. En we draaien ook nog de House Martins met Happy Hour. Een vrolijke plaat trouwens, Happy Hour. En weet je trouwens wat een House Martin is? Nee, weet je niet. Een House Martin, dat is een vogeltje uit Australië vandaan. Dat noemen ze een House Martin. En die is ongeveer te vergelijken met de mus hier in Nederland. Die straatschooiers, weet je wel, die musjes. Ja, dat zijn echte straatvechters hoor. Ettertjes zijn dat. Nou, dat is een beetje te vergelijken met het vogeltje uit Australië vandaan, de House Martin. En zo hebben ze zich genoemd. Nou, leuk toch? Mocht je dit inschakelen en je denkt bij jezelf van, oh jeeuwig, ik heb het jaar toch gemist wat we vandaag doen. We zijn bezig met 1986. Ja, daar hebben we een aantal dingen al van gedaan. Hoop muziek gemist al. Maar hé, ik heb nog wel wat platen in de lijst daarvoor, hoor. Te veel eigenlijk, want ze zijn ook te goed allemaal. Dus het is gewoon een keuze welke we willen gaan draaien. Ja. Hé, 1986, het was ook een jaar van hoop. Een heleboel hoop. Ja, de Koude Oorlog die kraakte in zijn voegen. Wanneer Ronald Reagan en Michael Gorbachev elkaar gaan ontmoeten in Reykjavik. Geen grote handtekeningen, maar wel gesprekken die de wereld langzamerhand veiliger maken. Achteraf zeggen historici, hier begint het einde van de Koude Oorlog. Nou, dat is toch op zich wel iets moois natuurlijk. Ja, we zitten nu in hetzelfde schuitje als dat ze toen zaten. Misschien nog wel erger, ik weet het niet. Ja, en ook waren de tragedies live te zien op tv, hè? 28 januari 1986, de Space Shuttle Challenger die stijgt op. 73 seconden later, één grote vuurbal aan de hemel. Miljoenen mensen die kijken live mee, scholen staan stil. Want aan boord zat een lerares. Na deze ramp werd het Amerikaanse ruimteprogramma bijna 3 jaar stilgelegd. Een collectieve stilte, wereldwijd. Ja, het is triest als dat soort dingen gaan gebeuren.

Lippy. Fra Lippo Lippy, wat een naam, hè. Shouldn't have to be like that. En daarvoor hadden we trouwens nog de Timex Social Club. En een bedrijf de Rumors. Uit 1986 uiteraard. Ja, ik heb nog een aantal dingen te vermelden voor je, hoor. 1986 is ook het jaar waarin Tom Cruise met Top Gun definitief door het dak werkelijk heen gaat. Zonder schietstoel, maar weliswaar toch wel. Ja, en weet je, de zonnebril, hè? Leren jas. Straaljager. Hoi. En ineens wil heel en Amerika en de omgeving piloot worden. Ze willen allemaal piloot worden. De Amerikaanse luchtmacht die zette trouwens wervingsstands neer bij bioscopen waar deze film draaide, Top Gun. En met succes. Ja, het heeft gewerkt in Amerika. En science fiction krijgt een nieuw gezicht, hè, met aliens. Stoer, spannend. En Sigourney Weaver wordt de eerste vrouw die bijna een Oscar wint voor een actierol. En op tv begint iets dat jaren later nog steeds bestaat. Dan hebben we het over de Oprah Winfrey Show. Een talkshow die uitgroeit tot tot een instituut eigenlijk, als het ware. Ja, zo was het gewoon. 1986, het was een jaar van uitersten. Van angst en vooruitgang, van verlies en vernieuwing. Een jaar dat diepe sporen naliet. In het nieuws, in de muziek en in ons geheugen. En als we nog even een klein stukje teruggrijpen op die muziek, hè. Ja, die muziek, dat hield wat in 1986. Ja, het was een muziek was in 1960 groot. 1960 was groot en bombastisch en onvergetelijk. Daarvoor is de muziek uit 1986 en andere jaren 80 eigenlijk een beetje tijdloos. Bijvoorbeeld Euro. Die scoorde een wereldhit met de Final Countdown. Een nummer dat eigenlijk bedoeld was als intro voor concerten. Niemand had eigenlijk gedacht dat dit het stadionlied zou worden van de eeuw. En Madonna, die brengt True Blue uit. Sterk, eigenwijs, zelfverzekerd. En niet zomaar popmuziek, maar een statement. En wist je trouwens dat dit album maakte haar definitief een cultureel icoon. Niet alleen een zangeres. Nee, ze werd ook een cultureel icoon. Nou, dat heeft ze ook uitgebuit ook, hoor. Als je af en toe ziet hoe ze eruit zag. En er was ook iets heel bijzonders in 1986 qua muziek. Er gebeurde echt iets bijzonders. Run DMC en Aerosmith die slaan de handen ineen met Walk This Way. Hip-hop en rock samen. En ineens staat rapmuziek in de hitparade. Zonder dit nummer had hip-hop waarschijnlijk jarenlang underground gebleven. Denk ik dan. Goed, ik heb ze alle drie op een rijtje gezet voor je. Hoe lekker is dat? Europe, The Final Countdown. Straks via Madonna. En True Blue en Run DMC met Walk This Way. Dit was hem, het jaar 1986. In Tom's Lunchbreak. Op Radio America Rotterdam. Ik dank je wel voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie middag. En veel plezier met René straks. Hoi hoi!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Financiënminister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. Ik wil dit volgend jaar niet nog een keer horen. Op deze verantwoordingsdag meldt de Algemene Rekenkamer dat Defensie te veel risico neemt door zonder aanbestedingen in te kopen en die discussie laait ieder jaar weer op. Heijnen begint dit zat te worden. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Sinds 2021 is er 948 miljoen euro gereserveerd om meer flexwoningen te bouwen, maar dat geld is pas voor een gedeelte uitgegeven. Volgens de Rekenkamer zijn flexwoningen relatief duur en risicovol en ze lossen het woningtekort minder op dan de minister had verwacht. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Het ziet er naar uit dat Frankrijk een hoofdrol gaat spelen in een toekomstige internationale missie in de zeestraat. De straat van Hormuz is een belangrijke route die door de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels door Iran wordt geblokkeerd, waardoor de scheepvaart praktisch stil is komen te liggen. Volgens het Amerikaanse CBS zouden er in de zeestraat minstens 10 zeemijnen liggen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie $3,4 miljoen uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Ondertussen staat de teller van het aantal bevestigde infecties in Congo op 33. In Oeganda zijn 2 mensen besmet geraakt die in Congo geweest zijn. Mogelijk zijn een kleine 600 mensen besmet en ondertussen vermoedelijk 139 mensen overleden na besmetting met het virus. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: de hypnotiserende Grace Jones met haar iconische uitvoering van La Vie en Rose. In 1977 nam ze de klassieker van Edith Piaf onder handen en goot er een zwoele Loma Bossa Nova en Disco Sound overheen. Met haar diepe, theatrale stem en haar onmiskenbare uitstraling maakte ze er een track van die zowel mysterieus als ontzettend stijlvol is. Het is een cover die het origineel bijna heeft doen vergeten. Pure klasse van deze Jamaicaanse mode- en muzieklegende. Welkom bij de verbouwde studio. Jawel, we zijn er weer met een normaal programma, dus geen 3-om-3. En mijn broer is er ook bij. Ik zeg goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat zeg ik dan ook maar. Goedemiddag. We zijn er tot 2 uur met het leukste radioprogramma van de hele wereld en omstreken. En we knallen er tegenaan met de volgende plaat, want we stappen uit die Parijse nachtclub en springen direct achter het stuur van een cabriolet met de ramen wijd open. En dit is Tom Cochrane en Life is a Highway.

0: Het is Creedence Clearwater Revival met die onverwoestbare Bad Moon Rising uit 1910. Nou, wat is het? 69, de herkenbare gitaarriff en dat strakke tempo zijn al meer dan 50 jaar de blauwdruk voor de perfecte rock-rocksplaat. Een absolute klassieker die nog altijd elke generatie in beweging krijgt.
1: We hebben nog een verjaardag.
0: Oh ja, we hebben nog een verjaardag inderdaad. Nou, dat doen we straks eventjes in het tweede deel van het programma. Maar eerst Phil Collins en You'll Be In My Heart. Uit de animatiefilm van Disney natuurlijk. Tarzan.

Boardwalk. Van het strand zakken we direct door naar de dansvloer. Want stilstaan is er vanaf nu niet meer bij. Want in 84 liet de heer van Cool & The Gang horen dat ze de absolute koningen van de funk disco waren met hun hit

Tracy, Sam McGee. Terwijl de Hollies waren dat uit 1973. Zo dadelijk de verjaardag van Cher, maar eerst nog eventjes de Eagles en Best of My Love.

0: er vandaag kaarsjes uit.
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
1: In Platenprak.
0: Met René van Elst.
2: Cher viert vandaag haar 80ste verjaardag. Al sinds de jaren 60 blijft de koningin of pop zichzelf opnieuw uitvinden. Van haar God You Babe tot televisiester, rockicoon en Oscar-winnares. Haar diepe stem en flamboyante stijl maakten haar al vroeg uniek. En in de jaren 80 skitterde ze als actrice met een Oscar voor Moonstruck. Daarna domineerde ze MTV als rockster met een leerjasje en grote kapsels. In 98 brak ze opnieuw records met Believe en zette ze autotune op de kaart. En ook in Nederland scoorde ze grote hits. Van de Shoop Shoop Song tot Strong Enough. Generaties groeiden op met haar muziek en haar vermogen om steeds terug te keren. Zelfs richting haar 80ste bleef ze vernieuwen met een kerstalbum in 2023. Ze is de enige artiest met een nummer 1 notering in 7 decennia. Cher bewijst dat leeftijd slechts een getal is als je durft te veranderen. Ze vocht tegen vooroordelen, tegen industrie en bleef altijd zichzelf. De muziekwereld is kleurrijker omdat Cher weigert te verdwijnen.
1: Platenprak met René van Elst.

Och, dit was Blurred Line van Robert Tick en Pharrell Williams. En of je nu wilde of niet, in de zomer van 2013 kon je werkelijk nergens om deze plaat heen. Met die minimalistische, maar o zo actieve funky bassline en die herkenbare Pharrell-productie werd het een van de best verkochte singles aller tijden. Je luistert nog steeds naar Platenprak. Tot de klok van 2 uur mag ik bij jou zijn. En dat is alweer bijna zover. Maar eerst eventjes van die strakke popgrooves uit die 21ste eeuw. Gaan we even terug naar het begin van de jaren 80. Voor de ontmoeting met een van de grootste vernieuwers uit de popgeschiedenis. David Bowie en Ashes to Ashes.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

0: zou jij willen?
1: Je bent zoveel, man.
0: Ja, ik ben zo van terug. Nee, goed. Radio discjockey, laten we het zomaar eventjes noemen. Oftewel, radiopresentator heet het tegenwoordig. Ik getrouwd met Pat Benatar en Love is in Battlefield. Ik zeg, morgen zijn we er weer tussen 1 en 2 met het programma Platenprak. Ik zeg tot morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een grote meerderheid van de vakbondsleden gaat akkoord met de afspraken die de vakbonden en het kabinet over een nieuwe cao voor rijksambtenaren hebben gemaakt. Na wekenlange stakingen tegen de nullijn werd er eind vorige maand een principeakkoord afgesproken. 160.000 rijksambtenaren krijgen in juli een loonsverhoging van 2,7% plus een eenmalige uitkering. Zo'n 80% van de vakbondsleden stemt met de nieuwe afspraken in. Het opvangorgaan voor asielzoekers COA hanteert vanaf vandaag een nieuw beleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar te vol en daarom heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen toe te laten. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van dit toegangsbeleid. Volgens de burgemeester krijgen vaak alleenstaande mannen geen toegang meer en moeten buiten slapen. Westerwolde noemt dat onacceptabel en heeft voor andere opvangplekken bij het ministerie aan de bel getrokken. Uit een analyse van de NOS blijkt dat 4 op de 10 mensen die het afgelopen 1,5 jaar bij lokale asieldemonstraties werden opgepakt, niet uit de bewuste gemeente afkomstig zijn. Sinds 1 januari vorig jaar werden er zo'n 34 lokale anti-AZC-protesten georganiseerd. Een deel daarvan liep uit de hand en daarbij werden zeker 163 mensen gearresteerd. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat de AIVD onderzoekt of er van georganiseerdheid bij protesten sprake is. Vast is komen te staan dat Defend Netherlands heeft opgeroepen naar Loosdrecht te gaan. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte meldt dat de Europese NAVO-landen geen vaste steunbijdrage voor Oekraïne willen afspreken. Hij had voorgesteld 0,25% van het bruto binnenlands product aan Oekraïne te schenken, maar dat plan kan op weinig steun rekenen. De Baltische landen kwamen een tijd terug met het idee om de lasten eerlijk te verdelen. Nederland sloot zich daarbij aan, maar volgens Rutte is er te weinig draagvlak. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 1 graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6.
0: Radio Amerika.
1: Dit was het radionieuws.
0: Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

was dit. Ja, ik moet zeggen dat het best wel een non-stopje was achter elkaar, vind je niet? Ja, de Jesse Green, Nice and Slow, Sterren Koning. Overzichtje van wat er nog gaat komen. En eerst de Pink Panthers maar eens even doen. Turn it up. Jazeker.

Twee stevige rocknummers achter elkaar hier in Afternoon Delight. Het vliegt van de ene kant op de andere kant. Hè? Dat is wel, ja, er zit niet echt een lijn in. Nee, en dat is juist het mooie. Dat is verrassend. Verrassende behangradio. Tape Toy en Talk Soon. En de Black Crowes hoorde je ook nog met Remedy. Die draai ik net. Lola Steders nu met wat er allemaal.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

format. Hè? Nou, het format bijvoorbeeld... happy muziek of hoe zeggen ze dat ook weer? Middle of the road of nou ja, feel good music. Dit is nou feel good music. Ja, Everybody Join Hands van Debbie. Chris Brown daarvoor met With You. Kelly Clarkson nu met Queen of the Night. Hit it. Yeah, you're cooking now. Wow.

Dat is een Sledge en he's a runaway. Ja, de Rolante discoplaat was dat de Queen of the Night van Kelly Clarkson. Hoorde je daar weer voor. En nu, zo'n verschrikkelijk mooi nummer van The Dutch. Deze is wel over, inderdaad. We hebben een welvarende staat waar we nog steeds in leven. Tot nu toe, hè? Want het, ja, er zijn best wel dingetjes gaande op het moment. Maar goed, laten we daar maar niet over uitweiden. Muziek, dat is het allerbelangrijkste. En daar voel je je goed bij. The Dutch. En this is welfare. En Cloud Cuckoo zometeen erachteraan met Call

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar is het aantal rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 rijksambtenaren bijgekomen. Het kabinet heeft plannen om flink op de overheid te bezuinigen, onder andere door het aantal ambtenarenbanen terug te schroeven, maar het is onduidelijk of dit gaat lukken. Het extern inhuren is wel gedaald, maar ligt nog altijd ruim 3% boven de norm van 10%. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. Volgens Paas is er nu sprake van een situatie die alle trekken van een crisis vertoont. Opvangorganisatie COA heeft het beleid vanaf vandaag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aangepast en laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Paas vindt dat alle gemeenten en provincies opvangplekken moeten gaan leveren. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd. De VS heeft met Sierra Leone een akkoord gesloten. Het land neemt ieder jaar 300 mensen met West-Afrikaanse roots uit de VS op. Sierra Leone krijgt hiervoor geld en gunsten. Voor deze vlucht zou $1,5 miljoen betaald zijn. Volgens Sierra Leone keren de uitgewezen West-Afrikanen binnen 90 dagen naar het land van herkomst terug. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. De revolutionaire garde van het land dreigt aanvallen uit te voeren op plekken die vijanden zich niet kunnen voorstellen. In een verklaring staat dat Iran nog niet alle militaire capaciteiten heeft ingezet en zwaar kan toeslaan. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
5: You're listening to the best music you'll find anywhere.

0: In een vorig leven was hij gitarist bij de band Genesis. Wereldberoemd Mike Rutherford. Later in de jaren 90 scoorde hij hits met zijn eigen band, Mike and the Mechanics. En dit is er één van. All I Need is a Miracle. En ik ga je nu alvast vertellen, jij hebt een klein wonder nodig als je mij volgende week wil horen.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Ja, je hoort het goed. Je hebt volgende week een klein wonder nodig als je mij wilt horen. Nou, hoe zit dat nou? Ik heb vakantie. Spontaan en onverwachts. Maar wel lekker. De komende paar weken ben ik er dus niet. En ik weet niet precies wanneer ik weer terug ben, maar het zal een week of drie duren, denk ik. Hoe dan ook, we gaan vandaag gewoon een Rob op woensdag doen. Het is vandaag 20 mei. Ja, alles zit erop en eraan. Zometeen twee klassiekers van vinyl. Verder natuurlijk een heel uur vol met klassiekers. Straks een broodje aap en natuurlijk af en toe een hitje. En daar ga ik er nu een van draaien. Dit is Rob op woensdag met Mr. Know-It-All. En ik hoop niet dat je dat van mij vindt.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik ga je blootstellen aan je wekelijkse portie vinyl. En ik heb vandaag twee grote hits uit de jaren 70. Bij de ballads. En er was iets mee, maar dat ga je nu horen. Zometeen een track die twee keer een hit werd in Nederland. De eerste keer in 1969, de tweede keer 8 jaar later, in 1977. Het nummer zelf werd al geschreven in 1964 door Norman Berger. En er zijn inmiddels meer dan 80 versies bekend. In Nederland kennen we eigenlijk maar één versie. En die ga ik zometeen voor je draaien. En er speelde nogal wat op de achtergrond rond dit singeltje, want de schrijver stond namelijk verkeerd op het labeltje vermeld. Dan kon je dat toch niet lezen, want dat draait veel te snel rond. Maar goed, het viel op en het is later gecorrigeerd. Maar toch ga ik de foute versie voor je draaien. Mighty Sparrow, Byron Lee en The Dragonheads. Die komen er zometeen aan met Only a Fool. Maar eerst een zanggroepje uit Detroit, die in 1977 hun eerste single uitbrachten. En dat was meteen een laaiend succes. De singles en albums die zouden volgen deden helemaal niets. En daarom werd het groepje in 1982 ontbonden. Maar gelukkig hebben we de foto's nog, zou ik bijna zeggen. Dit zijn de Floaters en Float On.
2: And my name is Ralph.

Oh, is het geen plaatje? Jazeker, dat is het. En daarvoor ook, het waren twee singeltjes, ouderwetse 45 toeren singles. Je kan het nog een beetje horen aan het begin en het einde. Ondanks al het gepoets en schoongemaak kraken ze toch wel een beetje. Dit zou ook een plaatje kunnen zijn, maar dat is het niet.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Radio is not dead. It's still very much alive.
3: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
4: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
5: En a word from our sponsor.

Een man die vele hits scoorde met Take That en later uiteraard solo. Robbie Williams, hij is inmiddels 52, maar heel eerlijk, ik vind hem de oude uitzien. Het zal te maken hebben met dat grijze haar van hem, maar goed, hij is vader van 4 kinderen. Misschien zal het daar wel aan liggen. Ik denk dat hij veel zorg heeft. Wat denk jij? En over zorgen gesproken, ik laat ze na deze uitzending even allemaal varen, want ik heb even vakantie een paar weken. En nee, ik ga niet ver weg. Helemaal niet zelfs. Ik ga naar het spreekwoordelijke Balkonia. De reden daarvoor is dat ik veel moet doen aan mijn huis en dat de brandstofkosten ook niet echt meewerken. Nou ja, dan kun je ook niet ver weg. Logisch toch?

paar weken nummers die ook in commercials werden gebruikt. Dit is er ook weer een. The Temptations en My Girl. Meestal waren het spijkerbroekenreclames, maar dit was een reclame voor melk. Het speelde in een kroeg. Een meisje bestelde heel veel drankjes en één melk. Ik weet niet of je dat nog weet. Het is inmiddels heel lang geleden. Even wat natuurkundige weetjes. De snelheid van geluid is ongeveer 340 meter per seconde. Ja, echt waar. Dat je het even weet.

0: Nou, let op. Het volgende stukje lijkt een beetje op I'm Not In Love van 10cc. Ja, hè? En toch ook weer niet. En heel eerlijk, het kan er ook niet aan tippen. Hoogste tijd voor een verhaaltje.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aap?
0: Langzamerhand kruipen we toch weer richting die vakantieperiode. En om daarop een beetje in te spelen heb ik vandaag een bijzonder verhaaltje. Maar goed, u weet het. Ze zijn natuurlijk niet waar gebeurd. Tijdens een tuinfeestje bij zijn vakantievilla in de Riviera stelde een Britse miljonair voor om een frisse duik te nemen. Voor de mannen lagen de zwembroeken al klaar, voor de vrouwen bikinis. Alleen waren die laatste gemaakt van een stof die desintegreerde bij de aanraking met water. Dergelijke bikinis schijnen nog steeds te koop te zijn. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aan.

hele item brengt me wel op een fantastisch idee. Als het nou de komende week een beetje mooi weer is, kan ik misschien zelf wel een keer een tuinfeest organiseren. Beetje barbecuen met de buren, hapje, drankje. Lijkt me best gezellig, niet dan? Er is alleen één ding. Ik heb geen zwembad. Nee joh, zoveel geld heb ik helemaal niet. Zo ruim woon ik ook niet. Maar goed, geen zwembad betekent ook geen doorzichtige zwemkleding. Enfin, lijkt me trouwens ook helemaal geen goed idee om je buren in doorzichtige zwemkleding te zien. Wel dan? Nee joh, moet je helemaal nooit aan beginnen. Verschrikkelijk lijkt me dat. Hoe dan ook, deze uitzending zit er bijna op. Ik heb lekker vakantie. En ik ben er de komende weken dus niet. Ik meld me weer op 10 juni. Ja? 10 juni, schrijf dat in je agenda. Ik wens je heel veel plezier de komende weken en ik spreek je over een paar weken weer. 10 juni dus, tot dan.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het Binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. Ze zegt dat alles is gegroeid, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, alles. Dus het gaat niet passen, tenzij er voor een afgeslankte vorm wordt gekozen. Veel ambtenaren zullen dan in andere gebouwen in de buurt van het Binnenhof kunnen werken. Als oplossing noemt Buchholz O'Sullivan het staalcomplex naast de Hofvijver. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir heeft een filmpje van ruim een halve minuut gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. Ben-Gvir schrijft: "Zo verwelkomen wij degene die terreur steunen. Welkom in Israël." Eerder deze week hield Israël schepen van activisten tegen die Gaza willen bereiken om hulp te verlenen. Op beeld roept iemand "Free Free Palestine." Deze persoon wordt daarna tegen de grond gewerkt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Washington wil $100 miljoen aan medicijnen en eten sturen. Die hulp moet via de katholieke kerk of goede doelen onder mensen worden verspreid. Volgens Rubio zit het Cubaanse bestuur een betere relatie in de weg. Hij beschuldigt de Cubaanse leiding van onderdrukking, diefstal en corruptie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het Radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: bij je. Van 12 tot 1. De lekkerste sound van de week. En dat heet Lunch Break.
1: Tom Jacobs.
2: Dit zijn de hits van toen en nu.
0: Oh ja. Yeah.
2: Je hoort ze hier op Radio Amerika.
1: Dit is de Lunch Break Top 3.
0: We maken tegenwoordig ook overal remixen van, hè.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op dit moment heb je opnieuw de meeste vertraging bij Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Inmiddels een half uur vertraging tussen Utrecht en Everdingen. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook nog steeds dicht. Daardoor weer file op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er 35 minuten langer over. Op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Dat kost je een kwartier extra.
2: Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op jouw radio.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens zijn advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken.

0: plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt een gecoördineerde toegang tot de Straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Schepen die toestemming van IRG hebben kunnen door de zeestraat varen. De vergunning moet afgegeven worden door de Persian Gulf Strait Authority en daar moet voor betaald worden. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, heeft Iran de straat van Hormuz vrijwel helemaal geblokkeerd. Het weer: in het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu verspreid over het land 480 kilometer file. De meeste vertraging heb je weer bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Everdingen 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor loopt het weer vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen 35 minuten extra. Dan naar de regio Amsterdam. De A5 richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de A10 een half uur extra. En dat komt door een ongeluk op de A10 West naar de A10 Noord voor het Koenplein. 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en Woerden doe je er 20 minuten langer over. De linker rijstrook is dicht, want je moet daar met spoed een ambulance langs.

0: rolt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Italië heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Bij 2 stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Op station Hengelo Gezondheidspark in Hengelo-Oost werden ruiten van wachtruimtes ingeslagen. Afgelopen nacht werd op Hengelo-Oost opnieuw schade aangericht. Daar zijn onder meer een kaartautomaat, informatieborden en een incheckpaal beschoten. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt camerabeelden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden, blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens een advocaat wil

0: vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. En tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog ruim 280 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste vertraging heb je nu nog bij Utrecht. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en Everdingen 3 kwartier vertraging. Door het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. En daardoor ook weer 3 kwartier extra. Op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen. Dan de A2 richting Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen. 1 kwartier extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Dan naar Rotterdam. De A16 richting Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk-Zuid doe je er 1 kwartier

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog ruim 280 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste vertraging heb je nu nog bij Utrecht. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en Everdingen 3 kwartier vertraging. Door het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. En daardoor ook weer 3 kwartier extra op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen. Dan de A2 richting Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen. 1 kwartier extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Dan naar Rotterdam. De A16 richting Breda voor het knooppunt Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk-Zuid doe je er 1 kwartier

bent. Op het centraal station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensen.

0: De aanklacht komt op het moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En hij sprak zich eerder opvallend hard uit over het communistische regime in Havana. En de gestrande bultrug Timmy blijkt waarschijnlijk toch geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Duitse deskundigen dachten eerst dat het om een jong mannetje ging en noemden het dier daarom Timmy. Maar na bestudering van nieuwe foto's van het dode dier dat inmiddels is aangespoeld bij het Deense eiland Anholt, zijn volgens bioloog Ritter op de beelden typische kenmerken van een vrouwtjeswalvis zichtbaar. De Deense autoriteiten willen de bultrug van het strand halen omdat het een toeristische attractie is geworden. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
1: Vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. Daardoor viel op de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen een kwartier vertraging. Een stukje verderop op de A27 richting Gorinchem heb je bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. Hij heeft een auto met pech gestaan, maar daar is de weg weer vrij.
2: 24 uur per dag.
3: 24 uur per dag.
4: Muziek voor jong en oud.
2: Dit is Radio Amerika.

0: gebeurt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En toptennissers komen in opstand tegen de verdeling van het prijzengeld op Grand Slam toernooi.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Het Britse ministerie van Defensie zegt dat Russische gevechtsvliegtuigen een Brits verkenningsvliegtuig boven de Zwarte Zee op gevaarlijke wijze hebben onderschept. Een Russische straaljager vloog zo dicht langs het toestel dat veiligheidssystemen in werking traden. Het ministerie noemt het gevaarlijk en onaanvaardbaar gedrag van de Russen. Het Britse toestel voerde volgens Defensie een routinevlucht uit in internationaal luchtruim. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. De influencer werd in haar ouderlijk huis in Islamabad vermoord. Volgens de rechter schoot de 23-jarige dader haar dood nadat ze meerdere keren had geweigerd met hem af te spreken. De zaak leidde tot veel ophef in Pakistan, waar vrouwenrechtenorganisaties al langer waarschuwen voor geweld tegen vrouwen, ook op sociale media. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Break Top 3.
1: Maak er tegenwoordig ook overal remixen van, hè?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Premier Rob Jette heeft Israël scherp bekritiseerd vanwege de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla, onder wie 3 Nederlanders. Hij noemt de aanpak mensonterend en eist dat ze zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook buitenlandminister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden en wil garanties dat de Nederlanders veilig kunnen vertrekken. De Nederlandse tak van de flotilla noemt de steun uit Den Haag een belangrijk signaal. Ook Frankrijk, Italië en Ierland hebben Israël inmiddels op het matje geroepen. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Ter Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloot spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. Een Britse radiozender heeft per ongeluk gemeld dat koning Charles was overleden. Volgens Radio Caroline werd door een computerfout automatisch de speciale procedure gestart die Britse zenders gebruiken bij het overlijden van een monarch. Na de melding en het afspelen van God Save the King viel de uitzending korte tijd stil. De zender bood later excuses aan de koning en de luisteraars. Koning Charles is gewoon in leven en bezoekt momenteel Noord-Ierland. En concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast naar beschuldigingen van seksueel wangedrag. Tegen de 67-jarige artiest lopen onderzoeken in Frankrijk en België naar onder meer aanranding en verkrachting. De afgelopen maanden hebben tientallen vrouwen zich gemeld. Onder hen presentatrice Flavie Flamand, die zegt dat Bruel haar als minderjarige heeft misbruikt. De zanger ontkent alle aantijgingen. Organisatoren in Canada vrezen dat de ophef de promotie van de concertreeks schaadt. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.

0: rolt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Premier Rob Jetten heeft Israël scherp bekritiseerd vanwege de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla, onder wie 3 Nederlanders. Hij noemt de aanpak mensonterend en eist dat ze zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook buitenlandminister Tom Perensen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden en wil garanties dat de Nederlanders veilig kunnen vertrekken. De Nederlandse tak van de flotilla noemt de steun uit Den Haag een belangrijk signaal. Ook Frankrijk, Italië en Ierland hebben Israël inmiddels op het matje geroepen. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Ter Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. Een Britse radiozender heeft per ongeluk gemeld dat koning Charles was overleden. Volgens Radio Caroline werd door een computerfout automatisch de speciale procedure gestart die Britse zenders gebruiken bij het overlijden van een monarch. Na de melding en het afspelen van God Save the King viel de uitzending korte tijd stil. De zender bood later excuses aan de koning en de luisteraars. Koning Charles is gewoon in leven en bezoekt momenteel Noord-Ierland. En concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast naar beschuldigingen van seksueel wangedrag. Tegen de 67-jarige artiest lopen onderzoeken in Frankrijk en België naar onder meer aanranding en verkrachting. De afgelopen maanden hebben tientallen vrouwen zich gemeld. Onder hen presentatrice Flavie Flamand, die zegt dat Bruel haar als minderjarige heeft misbruikt. De zanger ontkent alle aantijgingen. Organisatoren in Canada vrezen dat de ophef de promotie van de concertreeks schaadt. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.

ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij 1 graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Non-stop muziek! Radio Amerika!